0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties.

0: Hechtold. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
0: Benieuwd naar Charis Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte voor

0: publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt?

0: waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio, Baken van Licht.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij de tweede aflevering alweer van de One Basics, gegeven door Johan Toet Ministries. En ik vind het gaaf dat we dit mogen doen. En wat ik het mooie ervan vind is dat we het gratis mogen doen. En daar bedoel ik niet mee dat wij dit gratis doen, want dat is het niet. Maar dat we het gratis mogen aanbieden aan jou. Jaarlijks geven we tienduizenden boeken weg. En dat worden er alleen maar meer, want inmiddels zijn al mijn boeken vertaald in meerdere talen. Zijn verkrijgbaar in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Nederlands. En zo ook mijn studiegids. En die worden dus ook in Zuid-Amerika in steeds grotere getalen worden ze verspreid. Zeg maar onder de mensen en ook in Amerika en Engeland. En we krijgen enorme mooie getuigenissen van terug. Maar we doen het allemaal gratis. We geven al onze boeken geven gratis weg. Al onze studies geven we gratis. Of het nou op YouTube is, of dat het nou via een podcast is, of dat het nou via God Radio is. We doen alles gratis. En dat vind ik geweldig, want God kan daarin de eer krijgen. En dat mensen niet kunnen zeggen van ja, hij doet die dingen alleen maar vanwege het geld of wat dan ook. Nee, dat doe ik niet, want ik geef het allemaal gratis en ik reken nergens iets voor. En natuurlijk mag je ons werk ondersteunen en dat hebben we ook heel graag. Dat je partner met ons wordt, dat je deel gaat krijgen in het werk wat we doen voor het Koninkrijk van God. Dat is helemaal fantastisch. Maar

0: Maar ja, goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is over de tweede les van deze Bijbelstudie. En nou ja, we hebben het gehad over eeuwig leven in de vorige uitzending. En nou, het is natuurlijk gewoon een prachtig principe om gewoon te weten dat eeuwig leven meer betekent dan voor eeuwig te blijven bestaan. Het betekent ook dat we zeg maar God mogen kennen, hè, als vader op een intieme manier. En gewoon relatie met hem mogen hebben. Dus dat het is gewoon prachtig mooi, dat principe gewoon wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht met zijn offer. Ja, dat we door hem weer relatie kunnen hebben en intimiteit kunnen hebben met de Vader, weer één kunnen zijn. In deze les wil ik het met jullie gaan hebben over dat we behouden zijn door genade. In de volgende uitzending ga ik het hebben over hoe we gerechtvaardigd zijn door genade. In principe komen ze allebei op precies hetzelfde principe neer. Alleen het behouden zijn uit genade, dat betekent dus dat we gered zijn en dat we vergeven zijn door genade. En het gerechtvaardigd zijn door genade heeft weer een andere diepe betekenis, die allebei plaatsvinden op het moment dat wij ja, eigenlijk een ontmoeting krijgen met genade. Een ontmoeting krijgen met Jezus en hem aannemen als onze Heer en Verlosser. Nou, zoals altijd wil ik graag beginnen. Nou ja, zoals altijd is het de tweede keer, maar goed. Ik wil graag beginnen met gebed. Zodat we allemaal onze focus op de levende God kunnen hebben. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u onze koning bent, dat u onze God bent. Dat u onze voorziener bent, onze verlosser bent. En onze vriend en onze papa bent. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven, Vader. En ik bid zo dat uw woord vandaag ook gewoon levend mag worden wanneer het gedeeld wordt met de mensen die luisteren naar deze uitzending of naar deze podcast. En ja, dat mensen bemoedigd mogen worden en vernieuwd mogen worden in hun denken. En dat het vrucht mag gaan dragen in hun leven, Vader. We willen u alle eer geven, alle glorie, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. Want u bent het waard om aanbeden en geprezen te worden. En we willen de Heilige Geest de ruimte geven om ja, te doen wat u wilt doen. Heren, alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, deze les, behouden uit genade, daar gaan we het dus hebben over verlossing. Nou, verlossing, dat is iets wat je nodig hebt als je door iets gebonden bent. He, als ik gebonden zit ergens in, dan moet ik daarvan verlost worden. Dan moet ik daarvan vrijgemaakt worden. En wij zijn door de duisternis zijn wij gebonden. En dit heeft alles te maken met de zondeval. En het heeft alles te maken met de gevallen natuur waarin wij geboren zijn. Toen wij in deze wereld geboren werden, werden wij geboren als slaven van de zonde. We werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Hè, Johannes 1, vers 12. Eigenlijk zou ik heel kort kunnen toelichten dat als je een zaad zaait, dan oogst je wat je hebt gezaaid. Hè. Een appelzaadje oogst geen sinaasappelboom, maar een appelzaadje oogst een appelboom. Toch? Plant en dan vervolgens een boompje, takjes, bloemetjes, vruchtjes en dan weer een appel die weer zaadjes heeft, et cetera. En dat produceert zichzelf zo voort. Zo is een mensenzaad, als je een mensenzaad zaait, produceert dat een mens. Hè? Als het goed is gezaaid in een goede grond uiteraard. Toen Adam zondigde, was als het ware zeg maar, het voortplantingsproces nooit opgehouden met bestaan. Je kon nog steeds jezelf voortplanten, want wat je zaait is wat je oogst. Dus als je een mensenzaad zaait, dan werd er een mens geoogst, geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nou, wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Wij werden niet uit God geboren, wij werden geboren uit de mens, met een gevallen natuur. En we werden geboren als slaven van de zonde in de duisternis. En wij zitten er letterlijk in gevangen. En we kunnen onszelf er ook niet uit verlossen. Je kunt je niet verlossen uit die zonde natuur, uit die gevallen natuur, want het is jouw natuur. Dus van nature, op het moment dat we geboren worden in deze wereld, worden wij gescheiden van het licht. Worden we gescheiden van Gods koninkrijk. Door zonde zijn we afgesneden van God. En omdat we in de duisternis zijn en in de duisternis wandelen, omdat we in de duisternis worden geboren met onze geest, kunnen wij het koninkrijk van God kunnen wij niet zien. In Johannes 3, vers 3 staat geschreven, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Johannes 3, vers 5 staat ook van: als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Daar komen we ook allemaal later nog wel op terug. Maar we moeten opnieuw geboren worden. Als we niet opnieuw geboren worden, dan kunnen we dus het koninkrijk van God niet zien. En je kunt het dus niet zien, omdat je in de duisternis leeft. En als je in de duisternis wandelt, ja, dan ben je blind, dan ben je verblind. Je kunt het niet zien. Daarom zeggen mensen ook wel eens, als iemand tot geloof is gekomen, van: nou, je hebt het licht gezien. Inderdaad, ja, ik heb het licht gezien, want ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Weet je, ik was de weg kwijt, maar ik heb hem nu gevonden. Dat is Koning Jezus, halleluja, hij is de weg. Maar wij moeten dus verlost worden van deze duisternis. Alleen, we kunnen onszelf niet verlossen van deze duisternis. We kunnen dat niet, het is onze natuur. En aan zonde gelijk staat de dood. He, als we het hebben over Gods wet, als we het hebben over hoe het werkt in Gods koninkrijk en met Gods principes, dan staat aan zonde gelijk de dood. En om de zonde te kunnen betalen, om de prijs te betalen die voor zonde betaald moest worden, moest er bloed vloeien. Maar het bloed wat moest vloeien, moest wel rein bloed zijn. Het kon niet zomaar willekeurig bloed zijn. Het moest rein en puur en onschuldig bloed zijn. Nou, ons bloed, dat is besmet met zonde. He, want wij werden geboren in deze wereld met een zondenatuur. En vanwege die zondenatuur hebben we zonde in ons systeem. En ons bloed is dus besmet met zonde. Daarom konden wij met ons bloed konden wij niet de prijs betalen die betaald moest worden voor de zonde. In het oude verbond zie je dat er, ik weet niet hoeveel dieren geslacht werden continu, zeg maar, om de zonde tijdelijk te bedekken. Het kon nooit de zonde wegnemen, maar het bedekte de zonde als het ware. En ik zeg altijd gekscherend, als ik in die tijd geleefd had, dan had ik een plofkippenboerderij moeten hebben met al die zonden in mijn leven. Want ik had kunnen blijven slachten. Iedere keer als je klaar was met slachten om je zonden te bedekken. En ik had het kamp uitgelopen en ik zag een of andere mooie vrouw rondlopen van weet ik veel uit welk dorp ze vandaan kwam. Had ik gelijk weer terug kunnen gaan. En dan had ik weer opnieuw een paar kippen kunnen gaan slachten. Weet je, maar ik bedoel, het was gewoon een oneindig proces. Er werden gewoon, weet ik veel, tienduizenden dieren werden er gewoon geslacht continu. Om de zonde te bedekken. Maar het kon die zonde nooit wegnemen. En ons eigen bloed, dat konden we niet gebruiken. Omdat ons bloed besmet is met zonde. En wij zijn daardoor in feite geestelijk dood. Onze geest is afgesneden van de aanwezigheid van God. Wij zijn geestelijk dood. En we kunnen onszelf, kunnen wij niet verlossen van die zondenatuur. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7, vers 24. Hij zegt: ik ellendig mens. Nou, dat is nogal een uitspraak die hij doet hier zo. Want dat is wel de staat van de mens voor Christus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want hij zelf kan het niet. Jij kan het niet. Ik kan het niet. Het maakt niet uit wat je probeert. Het maakt niet uit wat je laat om heilig te zijn. Of wat je doet om heilig te zijn. Het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit wat je probeert. Jij, al neem je 100.000 bloedtransfusies. Het maakt niet uit wat jij probeert. Jij kan jezelf niet verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat kan jij niet. Maar dan zegt hij in vers 25 van Romeinen 7, vers 4. Zegt hij: ik dank God door Christus onze Heer. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus. Colossenzen 1 vers 14 zegt: in hem hebben wij de verlossing. In hem hebben wij de bevrijding. In hem hebben wij vrijheid. In hem hebben wij het leven. In hem hebben wij de verlossing, de bevrijding. Door zijn bloed. Door zijn kostbare, kostbare, kostbare bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Christus kwam voor ons naar deze wereld. God gaf zijn zoon. Want als de lieve God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals we gehoord hebben in de vorige aflevering. Maar God gaf zijn zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Weet je, en Christus die kwam en die ging jou en mij kopen met zijn bloed. Het kon niet betaald worden met het bloed van iets anders. Het kon alleen maar betaald worden met zijn bloed. En dan staat er in Openbaringen 5 vers 9 staat dat hij voor ons geslacht is. En hij ons gekocht heeft voor God met zijn bloed uit iedere stam, taal, volk en natie. Christus is jou en mij gaan kopen op deze aarde met zijn bloed. Man, dat is powerful en dat is diep, jongens. Dat is gewoon levensveranderend, alleen dat al. Maar alleen zijn reine bloed kon ons vrijkomen van het lichaam van de zonde en van het lichaam van de dood. Alleen door zijn bloed is er vergeving mogelijk. Iedereen, er zijn heel veel mensen die proberen om hun eigen verlossing tot stand te brengen. Weet je, als je denkt aan mensen die proberen hard te werken om in de gunst van God te komen. Allemaal dode werken. Werken van de wet. Mensen die ze proberen allerlei regels en oud-testamentische wetten te houden om zo in de verlossing garant te stellen. Weet je, ze proberen feesten na te leven. Ze proberen, ik eet dit niet, ik eet dat niet. We hadden laatst hadden we een keer iemand bij ons op missie in Brazilië, waar we een geweldig missieproject hebben, een missiereis organiseren. En die dame die was daar en die zei van, nou, ik eet geen varkensvlees. Want dat is gewoon niet rein. Dus ik vroeg aan haar, met alle respect, van ben je dan een moslim? Hè? Want die eet ook geen varkensvlees omdat het onrein is. Nee, zegt ze maar, in het oude verbond, in de wet staat dat het eten van varkensvlees dat onrein is. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Dus ik zei, dus jij gaat je proberen aan die wetten te houden om goed te zijn voor God. Want je wilt eigenlijk wel varkensvlees eten, maar je eet het niet omdat God zegt dat je het niet mag eten, want dat is de wet. En nou, daar kwam het een beetje op neer. Dus ik zei tegen haar, dan kun je beter maar gewoon aan allerlei wetten en regels gaan houden. Want als je je eigen door de wet wilt proberen te rechtvaardigen voor God, maar op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig gewonden aan alle wetten. Weet je, als jij probeert je door de wet te rechtvaardigen, ben je uit de genade gevallen, om het maar even zo te zeggen. En dus ik zei van, joh, weet je, kijk, als jij, als jouw geweten jou veroordeelt van, joh, ik wil dat eigenlijk niet eten, dan moet je het niet doen. Maar je moet het niet eten omdat je bang bent, omdat je anders niet in Gods wil wandelt en dat God je anders veroordeelt en niet kan zegenen, of weet ik wat, omdat je dan niet in zijn gunst kan blijven. Of dat je probeert om op een of andere manier je eigen verlossing daarmee te verdienen of in stand te houden. Ja, dat is een kwalijke zaak, want dat noemen we dus wetties. Dan ben je gewoon religieus en ben je wetties en dan moet je gewoon van bekeren. Nou, er zijn miljoenen mensen die zich christen noemen. Ik ben een christen, zeggen ze dan. Maar ze schuiven Jezus aan de kant en ze proberen het zelf te betalen. Ze veronachtzamen gewoon het volbrachte werk van onze koning. Weet je, dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Als jij zegt van Jezus, wat u voor mij gedaan heeft, nou, dat was niet genoeg. Dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dank u wel dat u gestorven bent en al die dingen meer. Maar het is niet genoeg. Ik moet zelf daar nog wat aan toevoegen. Dus wat u gedaan heeft, was niet volmaakt. U heeft het nog niet volbracht, er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. En dat kan je gewoon niet maken. Weet je, deze mensen die dat denken van onachtzaam aan het volbrachte werk van de koning, en ze zijn misleid. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Weet je, dat betekent niet dat God niet meer van je houdt. En dat betekent niet dat je niet bent behouden. Al die dingen meer, weet je, als je al behouden bent door genade. Maar op het moment dat jij behouden bent door genade en het alsnog gaat proberen om het zelf te verdienen, ben je uit de genade gevallen. De dingen die in genade zijn voorzien, de dingen die Jezus voor ons in genade tot stand heeft gebracht, die zullen gewoon niet manifest worden in jouw leven. Die zul je niet ervaren, je zult daar niet in wandelen, omdat je eruit gevallen bent vanwege het feit dat je het probeert zelf te doen. En dat is gewoon niet goed. Als jij je eigen probeert te redden door religie en allerlei werken van de wet, dan zeg je gewoon, het is niet genoeg wat u van mij gedaan heeft. Ik moet er nog wat aan toevoegen. En dat is gewoon vreselijk. Dat is vreselijk en dat moet je absoluut niet willen. In Romeinen 3 vers 20 staat dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Jij kunt onmogelijk verlost worden van jouw zondige natuur, van jouw oude gebonden mens, door dit zelf te proberen tot stand te brengen. Onmogelijk. Er is nog geen mens op de hele wereld geweest die het voor elkaar heeft gekregen de wet geheel te vervullen en zichzelf daardoor te rechtvaardigen voor God. Geen mens op de hele wereld niet. De paus niet, de koningin niet. Het kan me niet schelen wie je bent en hoe heilig je hebt rondgelopen. Er is geen mens op de hele wereld die dat voor elkaar heeft gekregen om die wet te vervullen en jezelf te rechtvaardigen voor God. Niemand kan dat doen. Niemand. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Boeddha is niet de weg, Mohammed is niet de weg, Hare Krishna is niet de weg, Loudon Proud is niet de weg, de dingen van deze wereld zijn niet de weg, jouw carrière is niet de weg, jouw eigen dode werken zijn niet de weg, jouw eigen goede werken zijn niet de weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het gewoon. Dus dit leven wat we kunnen ontvangen, kunnen we alleen maar ontvangen door te geloven wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet door onze eigen werk en onze eigen goedheid, maar door zijn volbrachte werk en zijn goedheid. Alleen door dat te geloven, ontvang je uit genade jouw verlossing. Jij stelt jouw geloof in de genade en dan wat in de genade is voorzien, wordt op jouw rekening bijgeschreven en wordt het jou toegerekend. Er is geen andere weg. Er is gewoon geen andere weg. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt, allen hebben gezondigd. Iedereen, niemand uitgesloten. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En worden om niet Dat betekent voor niets, nada noppes. Alleen maar vanwege je geloof in de genade. Die worden voor om niet worden ze gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou, er is duidelijk gewoon niets wat jij kan doen om jezelf te verlossen. Alleen koning Jezus kan jou verlossen door zijn kostbare bloed. Er is dus niets waar jij op kunt roemen. He, als wij roemen, laten wij dan roemen in de Heere. Want er is niets anders om in te roemen. Wat voor dingen heb je dan nu waar je in kunt roemen die je vroeger gedaan hebt en waar je je nu voor schaamt? Weet je, er is niks waar je op terug kunt vallen. Er is niks waar je in kunt zeggen van moet je mij eens kijken. Weet je, ik heb een keer een mooi verhaal gehoord van mijn geestelijk vader over iemand die probeerde op zijn eigen manier binnen te komen in het Koninkrijk van God. En die stond daar en die hoorde dat hij 100 punten nodig had om binnen te kunnen komen in het Koninkrijk van God. En dus hij begon dingen op te noemen die hij allemaal gedaan had in zijn leven, waardoor hij dus punten zou kunnen verdienen. En zo vertelde hij dat hij elke week naar de kerk was geweest. Nou, zei Petrus, dat is 1 punt. En vervolgens ging hij vertellen over, nou, ik heb nooit gelogen tegen iemand. Dat is mooi, dat is ook een punt. Ik heb altijd mijn tiende gegeven. Dat is prachtig, dat is een half puntje. Ik ben trouw geweest aan mijn vrouw. Ja, dat is ook een half puntje. En zo ging het een tijdje door. En hij was nog niet op 10 punten bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zegt hij, ja, hallo, heb genade. Zeg, hey, hoe kon je anders binnenkomen? En bingo, zegt Petrus, kom maar binnen. Het is genade en genade. Alleen, jij kan het niet verdienen. Maakt niet uit wie je bent. Kan me niet schelen wie je bent. Weet je, als jij denkt dat je zelf kan verdienen, ben je misleid. Je kan het niet zelf verdienen. Het is genade. Er is niets waarop jij kunt roemen. Er is niets waarop jij kan zeggen, kijk eens wat geweldig voor mij. Natuurlijk staat de hemelpoort voor mij open. Natuurlijk kan ik naar binnen. Moet je eens kijken hoe geweldig ik wel niet ben. Nee. Wij moeten ons vernederen en wij moeten erkennen dat we hopeloos verloren zijn zonder een verlosser die ons kan verlossen. Alleen door Gods genade, onverdiende gunst, kunnen wij behouden worden, lieve mensen. In Lucas 18 staat een geweldig verhaal. Vanaf vers 9 ga ik het lezen. Daar staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, sprak hij deze gelijkenis. He, dus er waren mensen, hij sprak het tegen de mensen die dachten dat ze er eigenlijk wel konden rechtvaardigen vanwege hun eigen werken en op anderen neerkeken. En toen zei Jezus dit. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar en die bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers en onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, wat hier gebeurt is dat die farizeeër die was aan het roemen. Die farizeeër die verhoogde zichzelf. Die farizeeër die rechtvaardigde zichzelf. Die farizeeër die was aan het pronken tegenover God hoe geweldig hij wel niet was. Hij deed alle juiste dingen. Wat heel veel mensen vandaag in de huidige kerk ook allemaal doen. Alle juiste dingen en denken dat ze daardoor goed zijn met God. Je kan in een evangelische kerk komen, charismatische kerk, religieuze kerk, traditionele kerk, baptistenkerk, weet ik wat voor kerk. Het maakt niet uit. Alle mensen, er zijn zoveel mensen in de kerk die denken van, nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb mijn 10e gegeven, ik ben op de bidstond geweest, ik heb de hele week mijn Bijbel gelezen en ik ben goed geweest voor mijn buren. Weet je, ik ben oké met God. Nee, je bent niet oké met God vanwege al die dingen. Die dingen doe je gewoon omdat je van God houdt. Niet om oké te zijn met God. Die doe je omdat je relatie en intimiteit met hem wil. Omdat je gemeenschap wil met je broeders en je zusters. Omdat je gewoon wilt wandelen in de wil van de Vader. Niet om oké te zijn met God. Je bent oké met God op basis van wat Jezus voor jou deed. En niet wat jij voor God kan doen. Maar wat hij voor jou heeft gedaan. Maar deze man, deze farizeeër, man, die was aan het roemen, weet je. En hij vastte, hij bad, hij bezocht de synagoge. Hij gaf ze 10 en ga zo maar door. He, zoals veel van ons dat ook allemaal doen en daardoor denken dat we oké zijn met God. Nou, die farizee die was rechtvaardig in zijn eigen ogen en hij was rechtvaardig in de ogen van zijn religieuze vriendjes. Maar het was zelfrechtvaardiging. Dat was pure zelfrechtvaardiging. In Lucas 18, vers 13 gaat hij verder. En de tollenaar, dus met andere woorden de zondaar, die bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Zie je, deze tollenaar die had helemaal niks om op te roemen. Hij durfde niet eens zijn ogen op te richten naar de hemel. Hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij fout had in zijn leven. Hij wist dat hij zichzelf niet kon redden. Hij wist dat hij zichzelf niet kon verlossen. En hij hoopte dus op de genade van God. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven, man. Ik heb helemaal niks om in te roemen, man. Toen ik in de baaien zat en Jezus, ik een ontmoeting kreeg met koning Jezus in mijn gevangeniscel. Ik had niks om op te roemen. Ik brak, ik viel op mijn knieën en ik schreeuwde het alleen maar uit. Heere, heb genade met mij. Vergeef mij. Weet je, ik had niets, ik kon niet zeggen van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Of ja, ik weet dat ik allemaal dingen verkeerd heb gedaan, maar ik heb ook goede dingen. Ik was helemaal niks, 0,0,0. Ik schilderde het alleen maar uit. Heere, vergeef mij. Vergeef mij, ik wil die persoon niet meer zijn die ik ben geworden. Ik wil niet leven zoals ik nu leef. Vergeef me, ik weet niet hoe ik het ongedaan moet krijgen. Ik weet dat ik fouten ga maken en ik weet dat ik niet waard ben om voor uw aangezicht te verschijnen. Ik weet dat ik nu bij wijze van spreken zou kunnen veranderen in een hoopje as. Maar Heere, heb genade met mij. Weet je, en ik kon mijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Ik lag als aan de grond genageld. Het was alsof er 1000 kilo mij neerdrukte tegen de vloer, de koude vloer van mijn gevangeniscel aan. En ik kon mijn hoofd niet eens opheffen. Ik kon alleen maar uitschreeuwen met tranen over mijn wangen. Vanuit het diepste van mijn hele ziel, mijn hele wezen. Heere, vergeef mij. Heb genade met mij. En hij had genade met mij. Hij had genade met mij. Weet je? En hij trok me uit de duisternis en hij bracht mij in zijn wonderbaarlijke licht. En waste mij in het bloed van koning Jezus en trok mijn hart van steen uit mijn borst en gaf mijn hart van vlees en vulde met zijn heilige geest. En hij schreef me op in het boek des levens en hij noemde mij zijn zoon. Halleluja. Ik ben rechtvaardig en ik ben heilig, puur en smetteloos. En ik ben een kind van de Allerhoogste vanwege het offer van koning Jezus, vanwege genade. Halleluja. En die tollenaar die deed precies hetzelfde. Die zei gewoon van Heere, wees mij genadig deze zondaar, wees mij genadig. Weet je, en hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was en zichzelf niet kon verlossen en hoopte dus op de genade van God. En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal in Lucas 18, vers 14. En dan zegt hij, ik zeg u. En als er staat ik zeg u, dan betekent het eigenlijk ik ben, zeg u, koning Jezus. Ik zeg u, deze man, deze zondaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere, die rechtvaardige, die zelfrechtvaardige. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je de tollenaar? De tollenaar die werd verlost en die werd gerechtvaardigd in tegenstelling tot de fariseeën die zichzelf verhoogden en roemden in zijn werken. Lieve mensen, het is allemaal genade, genade, genade, genade, genade, genade, onverdiende gunst. Je krijgt niet wat je verdient. En gelukkig maar, want anders zouden we allemaal veranderen in een hoopje as. Weet je, ik weet gewoon als geen ander hoe zijn liefde kwam en mij niet veroordeelde, maar hij mij gewoon ongekend lief had. En ik wist het meteen en ik begreep het meteen dat ik iets ontving dat ik absoluut niet verdiende. Hij gaf mij genade omdat ik anders nooit verlost had kunnen worden uit het lichaam van deze zonde en van de dood. Ik zou absoluut verloren gaan, een enkeltje naar de hel. Maar zijn genade en zijn liefde stuurde zijn zoon in mijn plaats. In Romeinen 5 vers 8 staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zonder Christus zijn we allemaal verloren. Zijn we allemaal verloren. Maar God zij dank. God zij dank. Christus. Halleluja. God zij dank. Onze verlosser koning Jezus. God zij dank voor hem. God zij dank kunnen wij behouden worden door zijn offer. Onze verlossing ontvangen wij om niet. Puur en alleen maar door genade. Onverdiende gunst. En weet je wat we dat noemen? Dat noemen we goed nieuws, lieve mensen. Dat noemen we goed nieuws. Amen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar volgende week ga ik verder over de genade. En ik kijk ernaar uit. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt, ga dan eventjes naar info@johantoet.com. En met de e-mail. En dan hopen we dat we tijd hebben om te reageren. Maar er wordt sowieso op je gereageerd. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer geweldig. Ik ben gezegend. Ik ben opgebouwd en bemoedigd. Want dat is onze God, een goede God. Halleluja. Aan hem alle eer. Wat een heerlijkheid dat we nu zijn kinderen kunnen zijn door genade. En dat we er niks hoeven te doen, alleen maar te geloven. Amen. Oké, doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: I'm now nearing the end of my third week teaching on the authority of the believer. And I've covered a lot of material. The first 2 weeks I was just talking about where authority comes from, that God gave authority to mankind. When mankind yielded to the devil, we're the ones who made Satan. We empowered him with the authority that God gave us over this earth. And since Satan is a spiritual being, he has to have our consent and cooperation in order to do anything in this earth. This also explains why Jesus had to become a man, because God is a spirit, John 4:24, and he gave authority over this earth to people with physical human bodies. And so Jesus had to become a man to take back the authority that we had surrendered to the devil. Then he gave that power to us. And what I've been doing this week is showing that even though we have power and authority over all sickness, over all disease, and over all demons to cast them out, even though we've got that authority, there are limitations, restrictions to how you use it. Because even in Jesus' life, in Mark 6, he could do no mighty work in his hometown because of their unbelief, not his unbelief. He had all authority and power, but he wouldn't use it against a person's free will. If people chose to reject him, that limited what he could do. You could say he couldn't do it, or you could say he wouldn't do it. He will not violate people's free will. So I've been talking about that and giving examples of that this week, because if you don't understand that, you could take what I've been teaching about God giving us authority, like Matthew 10, where it says he gave us authority over all demons to cast them out, over all sickness, and to heal all diseases. And then he told us to go preach the gospel, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. He told us to do those things. And if you aren't careful, you'll go out and just think it's just up to me. If I believe, I can make these things happen. But you don't have authority over people's will. And Satan can affect you. You know, this has many applications. I've been talking about healing a lot, but it also has applications in the area of finances. And I had to learn this too, because when I first started in ministry, I thought that if I was just trusting God and believing God, and if my faith was where it should be, then God would just supernaturally supply my needs. I didn't understand that he did it through people. You know, Luke 6:38 says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom." God supplies financial needs through people. God doesn't have the U.S. currency or whatever country you're watching this in. He doesn't have currency. He doesn't have money in heaven, and he's not going to counterfeit currency. That's not how it happens. God supplies our needs through people. And if you have a business, say for instance you're working for somebody, well then God is going to supply your needs through that business and how it prospers. If you own your own business and you're selling a product, whether it's a service or a product that you're selling, God's not going to buy your product. He's going to use people. And so you can sit there and take your authority and say, "I command my finances to come," but God's not going to meet it directly. He's going to flow through people. And if people are operating in fear, if, you know, just all kinds of things can happen. Like you have a recession and all of the news starts talking about everybody, you better plan for lack and it's going to be terrible. And if they're doing this, this will affect people, and it will affect them buying your product, using your service. If you're a minister, it will affect the way that they give to you. And you have to take those things into account. You know, I remember when Jimmy Swaggart and Jim Baker, I can't remember the exact time, but it was a long time ago. I think it was probably back in the 80s or something like that. Both of them had scandals. And because of it, people lost faith in media ministries. And at that time, I was only on radio. But did you know that my income dropped $40,000 a month because of what other people did? I had nothing to do with it. It wasn't my lack of integrity. I didn't do anything wrong, but people all of a sudden had their faith in media ministry shaken. The actual church that I was going to in Colorado Springs, the pastor of the church, it was a mega church. He got up and he said, "This is why you should never give directly to any media ministry. You just ought to give to the local church and trust the local church to give to all of these other ministries. And that way they can vet it for you and make sure that you only put your money in positive places." Boy, that is the wrong thing for on so many levels. For one thing, there are thousands, tens of thousands of Christian nonprofit ministries, and it's impossible to think that one church could sit there and know all of these and supply, all of the resources to these ministries that need to happen. Plus, even if they could do that, it wouldn't be teaching the individual to be led by God in their giving. Basically, the scripture says you're supposed to give where you're fed. And I could get off and spend a lot of time talking about this. But see, people need to learn how to respond to the Lord. They don't need to just, turn their money over and let somebody else disperse it. You need to listen to God and how you're supposed to give. But my point is, see, that when those two media ministries were exposed as doing something wrong, well, then people quit giving, and my finances were affected, not because I did anything wrong, but because God uses people. I've also learned that, like when 9/11 happened, any time that a national crisis happens, Christians are, like 9/11 especially, everybody didn't know where this was going. They didn't know if that was just the first step and if, we were going to have some type of invasion or terrible terrorist things. And because of it, people were watching the secular news. They turned off Christian television and they were just glued to the news watching what was going on. I'm not criticizing that. I also watched and wondered about where this was going. But I'm saying that when any type of a national crisis or emergency happens, people quit watching Christian television. They get glued to the news. They get captivated by that. And out of sight, out of mind, most people's finances go down. And I could name right now dozens of very successful, well-known ministries that they suffered a hit during that 9/11 crisis. And it was because people quit tuning into Christian television. So my point is, see, that if you think, well, I've got authority and God is going to supply my need, and so I'm going to take my authority and Satan, I bind you and I command lack to be gone and I command blessing to come. And if you are just commanding it and not understanding that God isn't going to give you the money directly, it's people. Men will give into your bosom. He will speak to people. And if you've got a product, you need to pray against the fear that is being spoken and things like that. You need to pray. I often, have prayed with people and say that people are going to come from the north, the south, the east, and the west. They're going to buy this product from somebody. They're going to buy this service from somebody. And so you just pray the favor of God upon you and believe that they're being drawn. You put out advertisement and ask God to use it and bless it. I remember that there was a man in one of my churches, and this guy was struggling and didn't have any food to eat, and I was taking him food and I was helping him and stuff, and I was trying to encourage him to believe God. And he says, "I just don't understand why God isn't meeting my needs." And I said, "Well, what are you doing?" He said, "He had blessed the work of your hand. Go do something. Get you a job. Don't just expect the money to fall out of the sky." And he said, "Well, before I got saved, what I used to do," he was a guy that worked on cars and did body work, and he said, "What I do, I had cards, and I'd just go walk in town, and I'd find a car that had a scratch on it or a ding or a dent, something like that, and I'd look at it, and if it was a $200 job, I'd write on my car that, this is worth $200, but today, because I need the money, I'll do this for $100. And I'd write that on the card, put it under the windshield. And he said people would go to call on me, and I always could get my work, and I could always have money. And I said, "Well, why don't you do that now?" And he says, "Well, oh, I'm trusting God." And I said, "Well, can't God use you doing that same thing?" I said, "Somehow or another, God's not going to just dump money in you. He's going to get it through people. And if you've got a talent to be able to repair cars," I said, "why don't you do that again?" So he went and got some cards printed up, started doing that. And did you know what? He had plenty of finances. There's some people that just think that I'm going to exercise my authority and I'm going to speak and I'm going to command something to happen, and they don't understand that you do not have authority to force people to do things. You have to cooperate. So in my ministry, Now, when I need money, you know, I go and I present the need to people. Now, there's a right and wrong way to do it. I don't beg people for money. I don't sit there and try and shame them and tell them, if you don't give, I'm going to go off the television. It's all your fault and things like that. I don't sit there and pressure people. I don't use gimmicks, you know, just so that I won't incriminate myself or somebody else. I'm not going to explain that. But there's a lot of ministers, I believe, that use gimmicks to get people to give. But I will go and tell people that here's what God's told me to do. Here's how much it's going to cost. And I'll let people know and just trust God to touch people's hearts and stuff. I'm aware that God uses people. And so you've got to understand these things. When you are using your authority, you can't just sit there and make people buy your product. You can't just command that your service is taken advantage of. You can't just speak and command money to fall out of heaven. I actually heard a man on radio one time, and he was selling green strings. And he said, for $10, if you'll buy this green string and put it in your wallet, then God will create money. You'll never be without money again. I can guarantee you that is not God. God does not counterfeit United States currency or any other currency. You can't buy a green string and God's going to put money in your wallet. That stuff's wrong. And yet, you know why they do that? Because there's people that buy into it. That's not how it works. And all of this goes back, see, to authority. God gave authority to individuals. He gave you a free will. God is not going to force people to give to you, to buy your product, to buy your service. You've got to do certain things and take into account that those other people that God is going to use to help supply your need, they have a choice in the matter. This week, I've been giving examples of you can't just cast demons out of people against their will. You need to get that person to a place to where, like the demon-possessed person, the Gadarene demoniac ran and threw himself at the feet of Jesus. He still, even with having a legion of demons, he had enough control that he could run and throw himself at the feet of Jesus. I guarantee you that wasn't the demons who did that. That was that man crying out for help, and God took that step of faith and used it to cast those demons out. Amen. Boy, there's a lot of things I've covered. Here in Ephesians chapter 6, in verse 12, it says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." There are some people that have taken these things and have just turned everything into what we've got to do is spiritual warfare. We got to start binding these demonic powers in heavenly places. And you know what? I've read stories, I've read books about people saying that you have to rent an airplane and get up into the heavenly places so that you can do spiritual warfare. You have to go up into a skyscraper up high so that you can bind the demonic powers. You have to go on top of a mountain and all of this stuff. There is zero, zero scriptural precedent for doing something like that. Of course, they didn't have planes back when the Bible was written. They didn't have skyscrapers, but there is zero evidence of people having to climb up into mountains and do these kind of things. There is so much weirdness. I'm talking about the authority of the believer, and, you know, for most evangelicals, they just dismiss that we don't have demonic opposition. They don't even deal with this, and so most of them haven't been exposed to this. But once you get baptized in the Holy Spirit, people who are Pentecostal, Spirit-filled, charismatics, they've been exposed to these things. And I tell you, there are some really, really strange things that are being done in the name of the Lord, and they're trying to exercise authority, but they don't understand. Let me put this in context for you. I read verse 12, Ephesians chapter 6, verse 12, but if you back up into verse 11, it says, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil." The word wiles here is talking about deception, lies, deceit, Satan's power. Yes, Satan exists. Yes, Satan is destroying people. I tell you, people today that can't decide if they're men or women, that's demonic. That is a demonic deception. People that are changing their gender, people that are just, you know, all of the weirdness that we see today. People trying to defund police, thinking that the less control you have, the less responsibility that people have to do what's right and wrong, the less punishment that's meted out, that somehow or another that's going to make things better. That's demonic. There's a lot of demonic stuff, but it's not, you don't just get up into the heavenlies and start doing this battle. It's the wiles. It's the deception. It's the way people think. Let me put this together with another scripture in 2 Corinthians chapter 10. In verse 3, it says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." So these verses are talking about spiritual warfare, but notice what it's saying. It casts down thoughts and imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. The battle is in the mind. Satan isn't forcing people through some superior power to do something. See, this goes back to the very first things that I taught in this series about the believer's authority. That Satan got his power and authority from mankind when he deceived us and Adam and Eve yielded themselves and obeyed Satan. They are the ones who made Satan. They're the ones who gave Satan his power, and it's dependent upon us cooperating with him. And the way he gets that is through the wiles of the devil, through imaginations and every high thought that exalts itself against the knowledge of God. So, yes, there's spiritual warfare, but it's not really being done out there in the heavenlies. It's right between your ears. It's wrong thinking is how Satan gains access to you. And so when you go to deal with demonic powers that are in other people, whether it's, demon possession, influence, I'm not going to get into this thing about, whether you're possessed, oppressed, depressed, people try and split hairs and make differentiation in that. In the Bible, if you go into the Greek, it doesn't really use the word possessed. It just says that you are demonized is what it literally says in the Greek. And there's varying degrees of that. You could just be under the influence of a demon. You could literally be controlled and dominated by a demon. I'm not going to get into all of that, but nonetheless, we are dealing with demonic stuff that comes against us individually and also when we're dealing with other people. I can guarantee you a lot of the immorality that is being pushed down our throats today is pure demonic. When you see transgender men dressing in women's lingerie and doing, sexual acts, imitating the sexual act in front of kindergarten, first grade, that's demonic. And I know that this offends a lot of people. And I don't know what to say other than the fact that what I'm telling you is the truth. It is demonic. Man, the strip shows that people go to, the prostitution, the pedophilia that's being done, bestiality that's being done, the way that people are trafficked, this is demonic. It is not just people exercising their freedom and stuff and their liberty. No, it is demonic at its core. And you can disagree with me, but I'm not going to agree with you or we'd both be wrong. I'm telling you that this stuff is demonic. And when you're dealing with that, you don't just go in and start binding demonic powers. I'm out of time. I'm getting close to being out of time today, but I've got some things that I want to say about this. I'm going to have to reserve for tomorrow's program, but there are a lot of people who recognize some of the things we're dealing with in our society are just pure demonic at its core. But the way they're trying to deal with it is they get people together and they just pray and they bind these demonic powers, but they wouldn't dare stand up and speak the truth. They wouldn't dare go vote. They wouldn't dare take a stand on what the Bible says about morality. They're just going to get in their prayer closet and they're going to pray. I'm going to say something here that'll infuriate some people. Galatians 4:16 says, am I become your enemy because I tell you the truth? My purpose isn't to upset or to make anybody mad, but I'm just trying to get the truth out that there are people who are substituting prayer for actions. And they wouldn't dare say anything that might get them criticized or something. They wouldn't dare act, but they'll get and they'll pray and they'll bind and do spiritual warfare. It says in James chapter 2, verse 20, that faith without works is dead. And it was saying in context, you believe that there's one God, you're willing to confess that there's one God, you do well. The devils also believe and tremble, but won't you know, O vain man, that faith without works is dead? Most people will accept that and understand what I'm saying. I'm going to say that prayer without works is dead. If all you're going to do is get in and do spiritual warfare and you're going to bind the demonic stuff that's working in our society and you're praying for revival and an awakening and a change, but you wouldn't dare stand up for the truth, you won't speak the truth, you won't vote, and if you do vote, you don't vote for people who are going to promote godly things. You'll vote for people that are into killing babies even after they've been born. And you're going to do stuff like that. But then you're going to get in your prayer closet and you're going to pray and you're going to bind and you're going to break this spiritual power. I'm telling you that that type of prayer without works is dead. And we've got a lot of people that are into spiritual warfare, and they will get people together and they'll pray all night long and they'll get hundreds of people to pray and to bind and loose, but they won't stand up. They won't stand for truth. They won't speak the truth. They're going to be called a homophobe or a hater or hate speech, and you wouldn't dare do anything, but boy, you're going to pray. You'll pray for your neighbor and pray that they be born again, but you wouldn't dare witness to them because you might offend them and they might not talk to you again. I'm telling you, that's useless. Prayer without works is dead, the same that faith without works is dead. There is a right and a wrong way to do spiritual warfare. The warfare is between our mind, and the answer to that is to get the truth to people. And I'm going to be talking about that more on our program tomorrow. I've still got a lot more to say. I've got things in this book that I guarantee you, you aren't going to hear very often. The subtitle of this Believer's Authority book is What You Didn't Learn in Church. There are many of you watching this program that you've never heard somebody say the things that I've been saying today. But I tell you, it's true, and it's in here, and it would really help you. So I've got this in English and in Spanish. We've got study guides, DVDs, CDs, and we've also got a USB that'll have the audio and video both on here. And I promise you, you need this. You need to go back over it. You also need it so you can share it with other people. So listen to our announcer as he gives you some information, and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
1: Nummer 1. Vorige keer al gedeeld, het versnelt wat God doet in de tijd. De tijd die we toewijden aan God met bidden en vasten. God vermenigvuldigt die tijd voor ons. Ga ik verder niet te veel op inzetten, maar dat is wat ik heb geleerd in mijn leven en wat ik ook zie in het woord van God. Nummer 2. Het zet Gods kracht vrij voor grotere wonderen en tekenen. Na 40 dagen bidden en vasten zegt de Bijbel dat Jezus door de kracht van de geest terugkeerde naar Galilea en dat er allerlei wonderen gebeurden. Door te bidden en te vasten neemt de kracht van God op je leven toe. En ik zie dat ook elke keer in mijn eigen leven. Toevallig in januari ben ik weer 21 dagen aan het bidden en vasten geweest. Afgelopen zondag hadden we een genezingsdienst en 8 dove mensen genazen. Mensen die doof waren in 1 oor, doof waren in beide oren. Sommigen konden nog wel horen met gehoorapparaten. Maar er was 1 vrouw die 41 jaar lang volledig doof was, die helemaal niks kon horen en God opende haar oren. Een kreupeleman kon lopen, een vrouw met een stalen plaat in haar nek, die haar nek niet kon bewegen, kon weer bewegen. Wonder na wonder na wonder gebeurde. En een van de dingen wat daarmee te maken heeft, is de kracht van God die vrijkomt wanneer we bidden en vasten. En daarom moet het een patroon zijn in je leven om God te zoeken in bidden en vasten. Heb ik vorige keer ook al over gedeeld. Nummer 3. Het zorgt voor grotere gebedsverhoringen. Jezus spreekt erover in Matthäus 6. Wanneer u bidt, wanneer u vast, doe het dan zo, zegt hij. En de Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Dus het zorgt ervoor als het ware dat we krachtiger zijn in bidden. Nummer 4. Het maakt je minder afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Wanneer je leert te bidden en vasten, wanneer je leert om je lichamelijke honger te negeren, dan leer je dat je niet zo afhankelijk bent van natuurlijke omstandigheden als je vaak denkt. We denken dat ons lichaam het constant nodig heeft om gevoed te worden en die verlangens te voeden. Maar bidden en vasten leert ons dat onze geestelijke mens belangrijker is dan onze natuurlijke mens. Het openbaart het vlees en het legt het vlees het zwijgen op. Nummer 5. Vasten kruisigt je vlees. Vasten kruisigt je vlees. Jouw vlees heeft allerlei verlangens, maar de Bijbel zegt dat we onze vlees met zijn hartstochten en begeerten moeten kruisigen. Dat dat langzaam moet sterven in ons leven, zodat we sterker leven vanuit de geest. Nummer 6. Je gaat bovennatuurlijk God horen en visie krijgen. Ik heb vorige keer ook gedeeld over Handelingen 13, waar ze aan bidden en vasten zijn en dan begint de Heilige Geest te spreken. Daarom doe ik ieder jaar aan het einde van het jaar of aan het begin van het jaar tijd apart zetten met bidden en vasten om God te horen en visie te ontvangen voor dat jaar. Heb ik ook allerlei andere teksten bij gedeeld. 2 Kronieken 20, vers 20. Dat soort teksten.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Oké, we zijn bezig met het onderwerp bidden en vasten. Dit is de 3e uitzending en ook de laatste uitzending die ik hierover wil doen. En ik wil nog steeds behandelen 15 dingen die gebeuren wanneer we gaan bidden en vasten. En we gaan proberen in de komende 3 kwartier te behandelen de andere 7-8 punten. Wat doet vasten nog meer? Als je tijd apart zet om te bidden en te vasten, een van de dingen die vasten doet, is het vernedert je onder de machtige hand van God. Vasten zorgt voor vernedering. Je vernedert je. Je zegt tegen God, Heer, ik heb u nodig. Ik verwacht het van u. Ik verwacht mijn hulp, de leiding, de levensrichting, de kracht verwacht ik niet van natuurlijke dingen. Ik verwacht het van u. En de Bijbel zegt ontzettend vaak, verneder je voor de Heer en hij zal u verhogen. Er zijn heel veel teksten tegen hoogmoed en er zijn heel veel teksten voor nederigheid. En de belofte is constant dat wanneer wij ons vernederen, dat God ons zal verhogen. Dus vasten vernedert je. En er zijn teksten, bijvoorbeeld Psalm 35, waar staat, ik vernederde mij met vasten. Vers 13. En mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste, alsof het mijn vriend was of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. En dat is ook mijn ervaring. Als je gaat bidden en vasten, je gebed komt telkens terug in je geest. Dat gebed blijft maar terugkomen. Die schreeuw naar God, dat verlangen naar God. En je maakt je nederig. Je zegt, Heer, ik heb u nodig. Meer dan natuurlijke omstandigheden. Ook in Esra 8, ik ga de teksten alleen vanwege de tijd gewoon even opnoemen. Daar staat, toen riep ik in vers 21 daarbij de rivier Ahava een vaste uit om ons te vernederen voor het aangezicht van onze God en om hem een voorspoedige reis te verzoeken voor ons. Dus Ezra ging bidden en vasten. Hij vernederde zich. Hij zei, Heer, ik heb uw hulp nodig op deze reis terug naar Israël. Dus dat is een van de dingen die vasten doet. Het maakt je nederig, het uit je nederigheid. En het zorgt voor een stuk soberheid in je leven. Heel veel dingen in ons leven, heel veel plezier. Heel veel dingen zitten gekoppeld, direct of indirect, aan eten. Hè, bijvoorbeeld, ik vind het best leuk om te sporten. Maar je kan niet sporten als je aan het vasten bent. Want je lichaam krijgt niet opnieuw de energie om op te bouwen. Je kan, weet je, met vrienden afspreken. Gaat vaak rondom wat gezelligheid, wat eten, wat drinken. Dat soort dingen vervallen. Zelfs simpele dingen, zoals, weet ik veel, met je vrouw een film kijken of wat dan ook. Heel vaak heb je iets lekkers erbij. Heel veel dingen in ons leven draaien om eten. En als je gaat vasten, zorgt dat voor een bepaalde soberheid. Ook omdat je verlangt in je geest nog meer naar Gods aanwezigheid. Je zet daar tijd voor apart. Je sluit jezelf op in je binnenkamer. En een hele hoop andere dingen vallen weg in je leven. En het zorgt voor een stuk soberheid. Wat heel erg goed kan zijn in ons leven. En wat dat betreft, waarom maakt vasten je nog meer nederig? Omdat je kan het noemen vrijwillig zwak zijn. Vasten is vrijwillig zwak zijn. Jouw lichaam wordt wat zwakker in het natuurlijke. Sommigen hebben minder energie. Hoe meer je het doet vasten, hoe minder dat is. Want je lichaam went eraan. Maar je hebt soms minder energie. Je bent soms wat meer moe. Je voelt dat je lichaam sneller op is. Of wat dan ook. Maar dat is, je kiest ervoor om vrijwillig zwak te zijn. Om het niet te verwachten van je eigen kracht. Maar juist te verwachten van de kracht van God. En daarom is vasten zo ontzettend krachtig. Wat doet vasten nog meer? Nummer 8. Het zet roepingen, bestemmingen en gaven vrij. In Handelingen hoofdstuk 13, dan zien we dat ze in Antiochië komen ze samen om de Heere te zoeken. En dan staat er, en er waren daar in Antiochië, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraren, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de Vierfas was opgegroeid, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonde van mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. Voor het werk van de bediening waar ik ze voor geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Ik heb de vorige keer ook al gezegd, voor Handelingen hoofdstuk 13 worden Paulus en Barnabas nergens apostelen genoemd. En vanaf dit moment worden ze apostelen genoemd. En dus vanaf Handelingen 13 worden ze apostelen genoemd. De roeping van apostelschap werd vrijgezet in het leven van Paulus op dit moment en Barnabas. En vanaf dit moment werden ze erkend als apostelen. Dat gebeurde terwijl meerdere mensen die bevestiging ontvingen, ze uit werden gezonden vanuit de lokale gemeente met handoplegging en ze werden uitgeroepen tot apostelen voor het werk van de Heer. Nou, dat is belangrijk om te beseffen. Ook even om te zien dat Paulus, als je hier nog een keer de tekst goed bekijkt, staat er, waren er enkele profeten en leraren, namelijk Barnabas, Paulus, et cetera. Dus zij waren al leraar en profeet, maar vanaf nu werd het apostelschap eraan toegevoegd. Je begint niet zomaar in apostelschap, om het zomaar te zeggen. Ze liepen al eerst in andere bediening en daarna nam die bediening op hun leven toe. Dus een van de dingen die het ons leert hier is dat bidden en vasten, op het moment dat ze aan bidden vast zijn, wordt die roeping over hun leven vrijgezet. En je ziet datzelfde in Handelingen hoofdstuk 14 vanaf vers 22. Dat is één hoofdstuk verder. Daar staat namelijk dit. En toen zij in elke gemeente, en dit gaat over Paulus en Barnabas, door het opsteken van handen, nou even belangrijk om te weten, in de grondtekst staat niet in het opsteken van handen alsof er gestemd werd, maar door het aanwijzen van. Dus het gaat niet over stemmen, het gaat over aanwijzen. Voor hen ouderlingen of oudsten gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Ook Jezus, dus hier zie je onder vaste, werden de roeping van oudsten werd bevestigd over die levens van de mensen. Ook Jezus, voordat hij zijn discipelen, zijn 12 discipelen aanstelde, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, ik denk dat het staat in Marcus of in Lucas, bracht Jezus een nacht door in bidden en vasten. Mijn hoofd is op Marcus 3, maar ik weet het niet zeker. Ik kan het niet zo snel vinden, dus ik ga door. Maar er staat ergens dat Jezus bracht de nacht door in gebed. En daarna wees hij aan de 12 apostelen. Dus tijd apart zetten voor gebed in combinatie met vasten. Zorg ervoor dat roepingen en bestemmingen over je leven vrijgezet worden. Dat dat naar boven komt. Waarom? Je geeft geen aandacht aan het vleeselijke, aan het natuurlijke. Maar wat God in het geestelijke op je leven heeft gelegd, komt naar boven. Nummer 9. Deze vind ik interessant. Matteüs hoofdstuk 17. Wat vasten doet, is vasten rekent af met ongeloof. Door te vasten reken je af met ongeloof. Nou, dit vind ik een hele interessante tekst. Matteüs 17 is het verhaal waar de discipelen proberen de maanzieke jongen te genezen, maar het lukt hun niet. En dan zegt Jezus dit, in vers 19. Daar staat, toen kwamen de discipelen bij hen, bij Jezus. En ze zeiden, toen zij alleen waren, toen zeiden zij, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Waarom lukt het ons niet om de jongen te bevrijden en te genezen? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Hij zei niet omdat het niet de wil van God is. Of God heeft een ander plan voor de jongen. Nee, vanwege uw ongeloof. Want, voorwaar, ik zeg, als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaatsen van hier naar daar. En hij zou gaan en niet zou voor onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. En datzelfde staat in Marcus hoofdstuk 9. Officieel staat er in de grondtekst in Matteüs 17 staat het vasten niet bij. Maar in Marcus 9 staat dat wel. Dit soort gaat nergens anders uit dan door te bidden en te vasten. Nou, dit is heel interessant. Dus het lukt ze niet. Ze hebben geen overwinning. En over die situatie. En dan zegt Jezus, het ligt aan jullie ongeloof. Als je gelooft had als een mosterdzaad, je zou tegen deze berg zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen, hij zou naar u luisteren. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Wat ik heel interessant vind, is dat wat zegt Jezus eigenlijk? Als je geen overwinning hebt over bepaalde gebieden van je leven, of over een situatie, wat is het antwoord dat Jezus ons geeft? Bidden en vasten. Tijd apart zetten om te bidden en te vasten. Waarom vind ik dit interessant? Omdat ik nog nooit iemand heb gehoord. Ik heb zo ontzettend vaak de vraag gekregen, we hebben voor die persoon gebeden, maar die is niet genezen. Hoe komt dat? Ik heb nog nooit de vraag gekregen of de opmerking gehoord, we hebben voor die persoon gebeden, die is niet genezen, en toen zijn we gaan bidden en vasten. Jezus zegt, als je geen resultaat hebt, moet je gaan bidden en vasten, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat inderdaad gedaan heeft. Dus we negeren het antwoord van Jezus, als het ware, en vervolgens vragen we ons af waarom het niet werkt. Wat doet bidden en vasten? Bidden en vasten helpt je om af te rekenen met ongeloof. Soms zeggen mensen, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Zeggen ze, ja, maar dat gaat over dat soort demonen. Dat is niet waar. Jezus onderwijst niet dat er een speciaal soort demonen is wat niet reageert tenzij we bidden en vasten. Sterker nog, in Matteüs hoofdstuk 10 of in Lucas hoofdstuk 9 lezen we dat Jezus zijn autoriteit had gegeven over alle demonen. Alle demonen. Hier, Lucas 9, vers 1. Hij riep zijn 12 discipelen bijeen en hij gaf hun aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. Dus het is niet zo dat er een speciaal soort demonen is. Wat doet bidden en vasten? Verandert bidden en vasten God? Nee, niet zozeer. Verandert bidden en vasten demonen? Nee. Bidden en vasten verandert ons. Het zorgt dat wij toenemen in geestelijke kracht. Dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Jezus spreekt over dat soort ongeloof waar de discipelen mee te maken hadden. En dat soort ongeloof, om daarmee af te rekenen, moesten ze gaan bidden en vasten. Bidden en vasten helpt je om af te rekenen met ongeloof. En ik ga je uitleggen waarom. Omdat geloof is een geestelijke kracht die functioneert vanuit je geest. En die heeft niet te maken met je natuurlijke zintuigen of je verstand. Nou, wij zijn gewend om geleid te worden door onze natuurlijke zintuigen. Wij denken vaak dat wat we zien de realiteit is. Wat we horen de realiteit is. Wat we voelen de realiteit is. Maar vasten leert ons om de natuurlijke zintuigen en de natuurlijke verlangens te negeren om te functioneren vanuit onze geestelijke mens. Nou, de discipelen wilden die jongen genezen en bevrijden. Maar die demon begon heel heftig te manifesteren. Te schuimbekken, om te rollen, al die dingen meer. En de discipelen werden verleid vanuit het geestelijke naar het natuurlijke. Want ze begonnen te twijfelen. Ze dachten, oh nee, dit werkt niet. Wat ze zagen met hun natuurlijke zintuigen, lieten ze zo'n indruk op zich maken dat ze het opgaven, dat ze hun geloof kwijtraakten. Dus jij zegt, jongens, het ligt aan jullie ongeloof. Je bent gaan kijken naar de natuurlijke zintuigen. Je bent onder de indruk geraakt van de natuurlijke omstandigheden. En daardoor is het niet gebeurd. Het ligt niet aan God, het ligt aan jou. En hoe kom je daarvan af? Onder andere door te bidden en vasten, want daardoor neemt de kracht van God neemt toe op je leven en je leert je natuurlijke zintuigen te negeren en te functioneren vanuit je geestelijke mens. Geloof is anti-vleeselijk, maar vasten is ook anti-vleeselijk. Dus dat is wat Jezus ze probeert te leren. Dat we door te bovendien worden we door bidden en vasten worden we gezuiverd. Het haalt angst, twijfel, ongeloof, filtert eruit, want we worden steeds gevoeliger voor de Heilige Geest. Dus bidden en vasten is een enorme kracht. Dankjewel, Charlene. Het is Lucas 6, vers 12 tot en met 19. Nico vraagt om gebed, maar je kan bellen naar onze gebedslijnen voor gebed. Dus het nummer zal nog even in beeld komen. Maar als je gebed nodig hebt, kan je bellen naar onze gebedslijnen. Dus, wat doet vasten nog meer? Het helpt je afrekenen met ongeloof. Nummer 10. Wat doet vasten? Het drukt je geestelijke honger uit. Het drukt je geestelijke honger uit. In Matthäus 6 zei Jezus, zalig zijn zij die hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Nou, er is iets in de Bijbel wat heet geestelijke honger. Wat betekent dat we hongeren naar God, dat we dorsten naar God, dat we verlangen naar God. Om bij God te zijn, om tijd met hem door te brengen. Naar zijn aanwezigheid, naar zijn tegenwoordigheid, naar zijn liefde. Om in de binnenkamer met God te zijn. En de meest ultieme en krachtige manier om onze honger en dorst naar God te laten zien. En daar prioriteit aan te geven, is door te bidden en te vasten. En als je eenmaal een klein beetje van de aanwezigheid van God in je leven hebt geproefd, wil je constant meer van hem. En die geestelijke honger werkt als een magneet. Het trekt als het ware aan de tegenwoordigheid van God. Aan de aanwezigheid van God. Aan openbaringen van God. Gewoon die intimiteit met God. Je komt daar door te bidden en te vasten. Een van de problemen in ons land is dat de mensen niet hongerig genoeg zijn. Want als je echt hongerig bent, als je echt dorstig bent, zet je al het andere opzij om te krijgen wat je wil. Dus toen ik in Afrika was, dan zie je kinderen langs de weg, zie je drinken vanuit een modderpoel. Ik doe dat niet. Waarom niet? Ik ben niet dorstig genoeg om te drinken uit de modderpoel. Maar als ik echt dorstig ben en ik heb niks anders en anders zou ik sterven, zou ook ik drinken uit de modderpoel. Dus mijn punt is, als je echt dorstig bent, als je echt hongerig bent, maakt het je allemaal niet meer uit hoe het eruit ziet. Wat mij. Je begint gewoon, weet je, dan doe je het. Hetzelfde in Nederland. Heel veel mensen zijn niet hongerig genoeg. Ze zijn niet dorstig genoeg. Ze zeggen, ja, zo'n genezingsdienst, ja, dat is wel anderhalf uur rijden. Dat kan ik niet. Als je echt hongerig bent naar genezing, als je echt dorstig bent naar genezing, maakt het je niet uit, dan moest je 14 uur rijden. In de Bijbel werd de verlamde man het dak opgetild. Moet je eens nagaan wat voor klus dat is. Om een verlamd iemand een dak op te tillen en door het dak naar beneden te laten. Er waren mensen die dagen liepen. Zonder eten, zonder drinken. Jezus moest voedsel vermenigvuldigen. Ze waren zo hongerig en dorstig. En dat trekt als het ware aan de zalving. Dat trekt aan de kracht van God. En heel veel mensen zijn gewoon niet hongerig genoeg. Ze zijn niet dorstig genoeg. Ik zie dat ook met onze doop in de Heilige Geest seminar. Zeggen mensen, ja, donderdag overdag is moeilijk om daarheen te komen. Als je echt vervuld wil worden met de Heilige Geest en wil gaan spreken in tongentaal, maakt het je niet uit of je vrij moet vragen, dat het je vrije dagen kost, dat het je vakantieuren kost, dat je misschien een dienst moet ruilen, dat je op de fiets moet komen, dat je lopend moet komen, dat je met de bus moet komen. Maar als je echt dorstig bent naar de Heilige Geest, kan je er komen en kan je er zijn. Als je echt gedoopt wil worden om met Christus op te staan in je leven, kan je er komen. In het buitenland preek ik in diensten. Waar mensen gewoon 6-7 uur lang lopen door de bergen. Om in de diensten te komen. En er zijn er mensen in Nederland die zeggen. Ja, het is wel erg vroeg als we er al om 9 uur 's morgens moeten zijn. Bij wijze van spreken. Weet je, het probleem is gewoon. Mensen zijn vaak niet hongerig en dorstig genoeg. Maar als je echt hongerig bent. God reageert op honger en dorst. Daarom zei Jezus al. Als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. Jij zegt, als iemand dorstig is, laat hem dan komen. Jezus is op zoek naar dorstige mensen en hongerige mensen om mee samen te werken. Niet naar mensen die al verzadigd zijn met allerlei andere dingen. En dat is het met bidden en vasten. Dat je verzadigt je niet met allerlei andere dingen. Niet met televisie, niet met films, niet met eten, niet met entertainment, niet met allerlei genietingen. Nee, het enige waar je naar hongert en dorst is de tegenwoordigheid en de aanwezigheid van God. En dat is zo belangrijk.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Want de Bijbel zegt, ik zal water gieten op het dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslag gieten. Het is honger en dorsten. Je wil niet langer. Je bent ergens, ik noem dat een heilige ontevredenheid. Je bent ontevreden over de mate van de aanwezigheid van God in je leven. Weet je, aan de ene kant ben ik God. Daarom zeg ik heilige ontevredenheid. Aan de ene kant ben ik God dankbaar voor de wonderen die we zien. Mensen doven die genezen. Die weer kunnen horen. We hebben blinden gehad die we konden zien. We hebben mensen met kanker die genezen. We hebben mensen die opstaan uit rolstoelen. En aan de andere kant zit ik niet waar we moeten zitten. We zitten niet wat de standaard voor God is. Want Gods standaard is dat God wil iedereen genezen. En zolang we dat nog niet zien, ligt het niet aan God. Maar het leert, wij kunnen groeien. Wij kunnen toenemen in geloof en in kracht en in de gaven van de Heilige Geest. Dus ik ben hongerig, ik ben dorstig. En daarom zet ik regelmatig tijd apart om te bidden en te vasten om meer van God te zien. Dus geestelijke honger en dorst werkt als een magneet. Hongerig zijn is als we niet langer kunnen leven zonder meer van God. Als we radicale wijzigingen aanbrengen in ons leven om God te zoeken. Sommige mensen zeggen, ik ben hongerig naar God. Maar als de dienst later duurt dan 10 uur 's avonds. Ik moet morgenochtend ook weer vroeg werken. Weet je, ik ben ook iedere ochtend weer vroeg op kantoor. Weet je, in het buitenland zijn er opwekkingen tot diep in de nacht. En die mensen gaan gewoon door, soms rechtstreeks vanuit de aanbidding, hup naar hun werk. Maar in Nederland zijn we niet hongerig en dorstig genoeg soms voor dat soort dingen. Als we gaan bidden en vasten, gaan we Gods kracht zien doorbreken. Zolang wij het best vinden dat de lammen niet lopen, de blinden niet zien en de doven niet horen, zullen we nooit meer van deze wonderen zien. Het begint pas als je echt begint te hongeren en dorsten en als je niet meer kan leven met de dingen zoals ze nu zijn. Iedere keer als God iemand groot gebruikt in de Bijbel, is omdat er ergens een soort heilige ontevredenheid en heilige agressie tegen bepaalde dingen opstaat. Mensen die zo verlangen naar opwekking, zoals een Evan Roberts in Wales, die constant aan het bidden en vasten was en God bad voor opwekking in Wales. En zijn leven bracht hij door met bidden en vasten, net zolang tot de hand van God kwam en Wales aanraakte en er een gigantische opwekking kwam. Maar hij kon niet langer leven zonder die opwekking. Sommige mensen noemden hem gek. Sommige mensen zeiden die jongen zijn verstand kwijt. Het enige wat hij nog doet is bidden en vasten. Maar hij was niet zijn verstand kwijt. Hij wilde gewoon niet langer leven meer zonder een opwekking van God in zijn stad, in zijn dorp. Dus vasten is de ultieme uiting van honger en dorst naar God. Nummer 11. Vasten zorgt voor bovennatuurlijke doorbraken. Als we het hebben over doorbraken, is dat als het ware een militair concept. Dat je doorbreekt door de linies van de vijand heen. Het meest bekende verhaal van vasten, wat ik nu niet helemaal wil gaan lezen, is Daniël hoofdstuk 10, waar Daniël ging bidden en vasten voor openbaring. En dan verschijnt een engel aan hem. En die zei tegen hem, vers 12, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen en u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen. En toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen uw inzicht te geven in wat uw volk in latere tijden zal overkomen. Tijdens het bidden en vasten, Daniël, er was een strijd in de geestelijke gewesten. En tijdens het bidden en vasten was daar een doorbraak. De aartsengel Michael ging zich ermee bemoeien. En de doorbraak die kwam daar. Dus bidden en vasten zorgt voor doorbraken. Nou, ook Jesaja 58 spreekt erover. Die wil ik nu niet helemaal lezen. Maar daarom vast in tijden van verzoeking. Vast in tijden van beproeving. Vast in tijden van moeilijkheden. In Handelingen 27 komt Paulus in een storm en hij gaat bidden en vasten. Jezus, toen hij verzocht werd door de duivel 40 dagen lang, staat er, en hij at niets in die dagen. Tijdens die dagen van verzoeking ging Jezus bidden en vasten. 2 Kronieken 20, dat verhaal waar Israël hulp nodig heeft van God om de vijand te verslaan. Maar ze brengen door in bidden en vasten en God geeft de strategie om door te breken. Nummer 12, het verandert landelijke en persoonlijke crisissen. Het verandert landelijke en persoonlijke crisissen. Als mensen in een crisis zitten in hun leven. Weet je, ik ontmoet heel vaak mensen die in een crisis zitten. In de zin van na diensten komen mensen, vertellen hun verhaal, vragen gebed. Maar ik ontmoet maar weinig mensen die tijd apart zetten om te bidden en te vasten erover. Die God gaan zoeken in bidden en vasten. Maar de Bijbel zegt in 2 Kronieken 7 vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. Als die zich in ootmoed, in nederigheid buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en ze bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonde vergeven en hun land genezen. En hier zie je dat God zelfs oproep doet naar een heel land om zich te bekeren, te verootmoedigen, hè, wat ook staat voor vasten, en te gaan bidden en dan komt God met zijn genezende kracht. Esther reageerde met bidden en vasten toen er een landelijke crisis was en God redde het volk via Esther. In de tijden van Jona, dat Jona een boodschap had voor Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, reageerde heel de stad, zelfs de dieren, met bidden en vasten. En uiteindelijk de crisis werd afgewend. Nou, wat heel interessant is, dit is iets wat je gewoon gratis op internet kan downloaden. Het is een, als je zoekt op een land geboren uit gebed, de wonderlijke wording van Nederland, 1567 tot 1598. Een land geboren uit gebed. Dat gaat over de rol van bidden en vasten. De rol die bidden en vasten heeft gespeeld bij het ontstaan van Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat Nederland bestaat dankzij bidden en vasten. Omdat onze voorouders godvrezende mensen waren die in heftige oorlogen zaten. Onder andere met Spanje, die te maken hadden met zware epidemieën in ziektes. En het volk reageerde constant met bidden en vasten. En daardoor haalden ze doorbraken. Dus hier staan hele interessante dingen in. Ik ga een paar dingen gewoon voorlezen. Gebed voor de prins. De nationale beroering ontstond in 1582 toen prins Willem van Oranje op 18 maart aan de rand van de dood werd gebracht door een aanslag op zijn leven. Als belangrijkste leider van de vrijheidsstrijd tegen Spanje was prins Willem erg geliefd. De aanslag had in Antwerpen plaatsgevonden en de burgemeester van die stad riep spoedig op tot een openbare bid- en vaste dag om te bidden voor de gezondheid van de prins. Er werd in die tijd geschreven... Goed, dat gaat er even over hoe ze dat aankondigden. En dan staat de prins Willem herstelde en toen hij op 2 mei voor het eerst weer in het openbaar verscheen, verzamelde zich een grote menigte om hem te zien en velen weenden van blijdschap. Dus mensen in tijden van crisis reageerden met bidden en vasten. En zo staan er allerlei voorbeelden, ook van oorlogen, et cetera. Ik ga nog even eentje voorlezen. Deze zoek ik. Het was niet uitzonderlijk dat de overheid een publieke oproep deed tot gebed. Tussen 1572 en 1598 werden in de Vrije Nederlanden meer dan 40 publieke bid, vasten en dankdagen door het hoogstbestuurlijke gezag uitgeroepen. De Staten-Generaal, de Raad van State en Willem van Oranje. Deze nationale biddagen waren vele andere publieke momenten van gebed tijdens de vrijheidsstrijd tegen Spanje. Onze voorouders werden gedrongen tot gebed door de nood in het land en in verband met de oorlog of door de oorlog zelf. Als zij een bijzondere bevrijding of overwinning meemaakten, was hun eerste reactie om God daarvoor te danken. Een indrukwekkend voorbeeld daarvan is wat er gebeurde in 1574. In dat jaar werd de stad Leiden maandenlang belegerd door de Spaanse troepen, zodat de bevolking uiteindelijk gekweld werd door honger en de pest. Het stadsbestuur riep in die periode de Leidse bevolking 4 maal op tot gebed. Op zondag 3 oktober 1574 was er onverwachts een doorbraak, waardoor de troepen van de prins de stad konden bereiken en de bevolking kon voorzien voor voedsel. Meteen daarop gingen de geuzenadmiraals en de manschappen samen met de burgers naar de Pieterskerk, waar zij God geloofd en geprezen hebben voor de wonderlijke uitredding. Diezelfde middag woonde de prins in Delft een kerkdienst bij, toen hem het bericht bereikte dat Leiden ontzet was. Hij lichtte de predikant in die de gemeente voorging in dankzegging. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door Delft en de 2 grote kerken van Delft raakten vol met mensen die spontaan God dankten voor deze goede tijding. Net als in de dagen van Nineveh zochten aan het eind van de 16e eeuw Nederlanders van hoog tot laag hun heil bij een barmhartige God. En zo staan er allerlei verhalen in over bidden en vasten. En hoe bidden en vasten Nederland, zelfs ons eigen land, heeft. Dus bidden en vasten zorgt voor doorbraken, maar ook voor overwinningen in crisistijd, zowel persoonlijk als in hele landen, wat je ook constant ziet in de Bijbel. Nummer 13. Vasten zorgt voor uitstortingen van de Heilige Geest. Vasten zorgt voor uitstortingen van de Heilige Geest. Er zijn veel kerken die bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest en bidden voor een beweging van God. Maar vasten is een sleutel waarmee je geestelijke honger en dorst uitstraalt, uitzendt als het ware, waar God op reageert met het uitstorten van zijn geest. En ik ga je meerdere teksten geven waar dit gebeurt. In Handelingen hoofdstuk 10 is Cornelius, die vaak aan het bidden en vasten is, en ook op dat moment, aan het bidden en vasten. En dan verschijnt die engel aan hem. Die engel zegt dat hij Petrus moet gaan halen. En terwijl Petrus spreekt, valt de Heilige Geest. Toen God iemand moest zoeken om het evangelie aan de heidenen te zenden, stuurde hij een engel en de apostel Petrus uit naar een biddende en vastende man. In Joël 2, het bekende hoofdstuk wat spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, staat ook. Ook nu echter spreekt de Heere, vers 12. Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en rouwklacht. En dan staat er in vers 23, want hij zal u de vroege en de late regen geven. Spreekt over de Heilige Geest. En dan komt op een gegeven moment die bekende tekst. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, uw zonen en hun dochters. Als reactie op bidden en vasten. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 waren 120 mensen tijd apart aan het zetten en constant God aan het zoeken in gebed. Dus het is zo belangrijk dat we gewoon regelmatig God zoeken en uitstortingen van de Heilige Geest en bewegingen van God door bidden en vasten. Iedere opwekking in het verleden, altijd kan je traceren dat het gepaard ging met mensen die tijd apart zetten om te bidden en te vasten. Nummer 14, we gaan het gewoon redden en we gaan het nog makkelijk redden ook. Het helpt voor levensheiliging en het afkomen van zonde. Het helpt voor levensheiliging en afkomen van zonde. Dit is het ding. We hebben geest, ziel en lichaam. Onze geest is wedergeboren, is perfect en is volmaakt. Maar je hebt ook een ziel en een lichaam. Met lichamelijke verlangens en vleeselijke begeertes. En een van de dingen die we moeten doen is we moeten zorgen dat we meer aandacht geven aan onze geestelijke mens dan aan onze zielse mens. En die ziel die functioneert en je lichaam functioneert constant in de wereld. En dan staat er dit in 1 Johannes 2 vanaf vers 15. Daar staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Zie, je kan maar één van de twee dingen lief hebben. En natuurlijk kan je gewoon God lief hebben en normaal in deze wereld functioneren. Maar waar is je liefde op gezet? Want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, dus wat ons vlees begeert, de begeerte van de ogen, wat onze ogen begeren, en de hoogmoed of de trots van het leven. Dit is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Er staat er in vers 17, de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou, al wat in deze wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Waarom is vasten zo effectief? Omdat het helpt je om voor levensheiliging en het afkomen van zonde, want je kiest er bewust voor om jouw geest sterker te laten zijn dan wat jouw vlees verlangt, de begeertes van het vlees, ook de begeertes van de ogen. En weet je, ook je, zodra je oog iets zien van eten of wat dan ook, dan weet je, jouw ogen zijn als het ware een poort naar je ziel. Het komt daardoor binnen, daardoor ga je erover nadenken. En dan staat er in de hoogmoed van het leven. Terwijl vasten verootmoedigt je, het vernedert je. Het zorgt ervoor juist dat je afkomt van je eigen kracht en je eigen kunnen. Je verwacht het juist van God. Paulus zegt in 1 Korinthe 9, vers 24, dat is ook de tekst waar frontrunners vandaan komt. Toen zegt hij, weet u niet dat we allemaal in de wedloop lopen, maar dat maar één iemand de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u de prijs ontvangt. En dan zegt hij ook over zichzelf, in vers 27, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Paulus zegt, ik ben streng naar mijn lichaam. Ik maak het dienstbaar aan mijn geest en aan de roeping die God heeft voor mijn leven. In andere woorden, ik overwin mijn vleeselijke verlangens of de dingen die mijn vlees wil om juist mijn roeping te bereiken. Ook Jezus wist. Jezus zelf zei, weet je, het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, wat vasten doet, het helpt je voor een stuk levensheiliging. Want je geestelijke mens wordt sterker en sterker en die ben je aan het voeden. En je leert om nee te zeggen tegen je vleeselijke verlangens. En je zegt tegen je vlees, jij bent niet de baas. Mijn wedergeboren geest is de baas. En die bepaalt en die stuurt mijn leven. En je filtert en je heiligt je ziel. En allerlei dingen komen naar boven als je gaat bidden en vasten. Die je juist dan kan, waar je juist mee kan afrekenen. Ons innerlijk protesteert veel harder en verlangt veel harder naar iets dan we gedacht hadden. Zolang we ons vlees niet ontzeggen, beseffen we niet hoe luid het protesteert als dat wel gebeurt. Daarom is vasten zo goed. En vasten staakt ook haaks op onze westerse voel-je-goed-cultuur. En we leven in de veronderstelling dat we ons hele leven volledig aan God... Als je vraagt wie heeft zijn hele leven volledig aan God onderworpen... Wie, als je dat vraagt in een kerkdienst, weet je, wie gaat helemaal voor God... al die dingen meer. Dat steken heel veel mensen hun hand op. Maar de werkelijkheid is dat heel veel mensen in hun leven verstikt worden... om effectief God te dienen. Gewoon door hoe ze hun hele leven hebben ingedeeld. Met allerlei... met werk, entertainment, eten, gemak, plezier, hobby's, social media... allerlei dagelijkse verplichtingen, of het nou familieverplichtingen zijn, zakelijke verplichtingen, hobbyverplichtingen, allerlei bezigheden. We zijn soms geestelijk zo afgestompt dat we het niet eens doorhebben. Dat we denken we leven helemaal voor God, maar als we eens kijken even hoe ziet onze week eruit, dan gaat nog geen 3% van onze tijd soms naar tijd doorbrengen met God of het koninkrijk van God bouwen. Terwijl we wel denken, we hebben ons hele leven overgegeven aan God. En daarom is het soms goed om te vasten. Om gewoon je ziel te zuiveren. En ook constant die prioriteiten goed te houden. Weet je, ik geloof ook dat dat de reden is dat God veel van zijn dienaren in de woestijn trainde. Omdat in de woestijn is niks anders. En dan leer je gewoon volledig op God te vertrouwen. En Mozes was in de woestijn. David was getraind in de wildernis. Jozef ging door een woestijnperiode. Elia trok de woestijn in. Johannes de Doper leefde in de woestijn. Paulus bracht 3 jaar door in de woestijn. Jezus ging naar de woestijn om te vasten. Soms is het goed om een woestijn te creëren in je leven. En je hoeft niet allemaal naar een woestijn toe in Dubai of Israël, waar je graag heen wil. Maar gewoon andere dingen wegbannen die ons afleiden, die ons misleiden, die ons soms zelfs misbruiken als het ware, onze tijd en onze aandacht. En gewoon met God zijn. Daarom zegt Hooglied hoofdstuk 8 vers 5 staat: wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Nou, hier gaat het erom dat Hooglied is natuurlijk een boek wat spreekt over de liefde. Maar hier komen ze uit de woestijn, leunend op haar liefste. Ook in de geestelijke. Soms maken mensen in het geestelijke een soort woestijnperiode mee. Dat het droog voelt en doorvoelt. Maar dat is juist dat je leunend op de liefste, je leunend op God, leunend op Jezus, daaruit komt. Dat je juist aan hem vastklampt. Op hem gaat leunen en niet op alle andere dingen. Dus daarom is vasten zo ontzettend goed. Het 15e wat vasten doet. En ik kan dit niet verder naar je uitleggen hoe het precies werkt. Ik weet alleen dat het zo werkt. Is vasten zet engelen aan het werk. Vasten zet engelen aan het werk. We hebben heel veel teksten gelezen of aangehaald over vasten. Maar als je de Bijbel bestudeert op vasten, zie je heel vaak dat op bijzondere manieren engelen beginnen te werken. Vasten zet dingen om in de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld reageert als wij gaan vasten. Matteüs 4. Vers 11. Terwijl Jezus daar 40 dagen aan het bidden en vast is, dan staat er dit. En toen liet de duivel hem gaan en zie, de engelen kwamen en dienden hem. De engelen kwamen en dienden hem. Daniël had ontmoetingen met engelen tijdens het bidden en vasten. In Daniël 19 kan je dat lezen. In Handelingen hoofdstuk 10. Het verhaal van Cornelius. Cornelius is aan het bidden en vasten. Wat gebeurt er? Er verschijnt een engel aan hem. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 3e uur of 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam en die zei tegen hem: Cornelius. Hij hield zijn ogen gericht en werd zeer bevreesd. Hij zei: wat is er, Heer? De engel zei tegen hem: uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachten is opgestegen naar God. Dus Cornelius was aan het bidden en vasten. En hier staat ook uit. Was een man die voortdurend tot God bad. Maar terwijl hij aan het bidden en vast is, verschijnt er een engel. In Handelingen 27, terwijl Paulus net een periode aan het vasten is, of een periode van vasten achter de rug heeft, staat er in vers 23. Deze nacht stond er een engel van God bij mij, van wie ik ben en die ik ook dien. En dan geeft Paulus die boodschap van die engel door aan de scheepslieden. In 1 Koningen 19, waar Elia aan het vasten is, verschijnt er een engel. 2 maal aan hem. Mozes, die 40 dagen bij God op de berg is, maar het Nieuwe Testament leert ons, de wet werd gegeven door engelen. Dus, ik heb hier even een aantal voorbeelden. Hè? Maar heel vaak zie je dat wanneer mensen beginnen te bidden en te vasten, dat er in de geestelijke wereld beginnen de dingen te gebeuren. Engelen worden geactiveerd. Engelen gaan aan het werk. Engelen beginnen te reageren. En ik zelf ook, tijdens het bidden en vasten had een bijzondere ervaring met een engel, waar ik niet te veel over uitgebreide. Maar mijn punt is dat ik weet niet hoe dat soort dingen werken. We weten niet hoe alles in de geestelijke wereld werkt. Ik weet alleen dat het zo werkt. En ik zie het in de geestelijke wereld zo werken. Ik zie het in het woord van God. Dat wanneer mensen bidden en vasten, dat engelen aan het werk gaan. En dat engelen daarop reageren. Dus dat is het 15e punt wat bidden en vasten doet.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What
3: is Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy,
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock right here on God Radio for an hour with Jesus.

welkom naar dagelijks brood, oftewel dagelijks voedsel voor je geest. Welkom naar een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad en dat je naar de kerk bent geweest natuurlijk, anders is het niet zo gezegend geweest. Amen. Dus je kerkgang is de belangrijkste tijdens je weekend. Don't miss church, never miss church. Altijd ervoor zorgen dat je een kerk, dat je je gemeente bezoekt. En wees deel van de gemeente. Niemand kan het christelijke leven alleen leven. We hebben allemaal elkaar nodig. En daarom heeft God de lokale kerk geïnstitueerd. Zodat wij samen kunnen komen en geestelijke opvoeding kunnen ontvangen. En ook kunnen groeien in onze geestelijke leven. Nou, pratend over geestelijke leven. We zijn bezig met een serie genaamd De Geestelijke Wereld. Vorige week zijn we daaraan begonnen. Heb ik een introductie daaraan gedaan. En het doel eigenlijk is om inzicht te geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij kunnen functioneren in die wereld. Zeer belangrijk. Er is een realiteit van de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld is reëel. Er is daadwerkelijk een wereld die echter en meer reële is dan de wereld waarin wij wonen, waarin wij leven. Er is een wereld die reëler is dan de wereld waarin wij leven. En dat moet je goed gaan begrijpen. Alles wat wij zien is niet alles wat er is. Alles wat wij zien is ontstaan uit het onzichtbare. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Zodat dingen die wij nu zien, zijn niet ontstaan uit dingen die bestaan. Dus we weten dat alles wat wij fysiek zien, is vanuit het geestelijke. Eigenlijk, als je kijkt, als ik het simpeler mag maken, alles wat wij fysiek zien, is eerst ontstaan in de geestelijke. Vergeet eventjes religieus gepraat, oké? Nou, elke gebouw die jij ziet, bijvoorbeeld de auto's die jij ziet, de gebouw, de tafel, zelfs de microfoon die hier nu staat voor mij. Oké, de camera die mij nu filmt. Het is eerst ontstaan in het onzichtbare. Je denkt van, huh? Wat bedoel je precies hiermee? Nou, iemand had een idee. Iemand wilde iets ontwikkelen die kon filmen, zodat jij thuis kan kijken. Dat was een idee. Dat idee was onzichtbaar. Vanuit een idee is een fysieke product ontstaan. Zie je dat? Ik wil eventjes makkelijker uitleggen dan de religieuze gepraat. Dus alles wat wij zien is ooit begonnen vanuit een idee. Van, oh, we willen graag iets om dit te kunnen doen. En toen was de persoon aan de slag ermee gegaan. Dat onzichtbare idee is nu een tastbare instrument of een tastbare iets geworden. Dus alles wat wij zien is ontstaan uit de onzichtbare. Nou, natuurlijk, God is geen idee, 100%. God is daadwerkelijk echt. Maar ik probeerde eventjes iets makkelijker uit te leggen. Dus het is belangrijk dat een gelovige leert hoe te functioneren in deze wereld. Dat ieder gelovige leert hoe ze kunnen functioneren in deze geestelijke wereld. En de Bijbel is onze ware gids om te navigeren in deze onzichtbare wereld. Zonder het woord van God, zonder de Bijbel, kunnen wij niet juist navigeren in de geestelijke wereld. Laat mensen jou niet misleiden door allerlei praatjes van dit en dat en bla en bla. Dat ze God kunnen ervaren op een andere manier. Allemaal geblabber, allemaal religieus geblabber en allemaal hooggespokens geblabber. De Bijbel is onze gids, onze ware gids in de geestelijke wereld. Als je jezelf wilt bevinden in de juiste kant van de geestelijke wereld, dan is het belangrijk dat jij het woord van God tot je neemt. Waarom? De Bijbel is daadwerkelijk Gods woord. En wij willen wandelen in het licht van Gods woord. We willen wandelen aan de juiste gedeelte van Gods woord. Dat we zijn aan de kant waar de Heere is. Niet aan de vijandelijke kant in de geestelijke wereld. Er is een boek van een man genaamd Michael Heisler. Hij geeft zijn School of Thoughts over de unseen realm, de onzichtbare wereld. Nou, er zijn sommige dingen die hij schreef, waar ik eventueel niet helemaal eens zou zijn, volgens Bijbelse theologie. Maar de grootste deel wat hij heeft geschreven, dat is wel vanuit de Bijbel, vind ik. Oké? Nou, het sommige school of thoughts waar ik niet altijd eens zou hoeven te zijn. Maar dat is niet nodig, want hij is een goede schrijver.

0: schrijver. En hij heeft een mooi boek geschreven over de geestelijke wereld. Het heet De Onzichtbare Wereld. Dat is een mooi boek die hij erover heeft geschreven. De Onzichtbare Wereld. Nou, laten we eventjes de samenvatting van vorige week snel even doen. Natuurlijk, ik heb uit de Bijbel laten zien dat er is een wereld die daadwerkelijk bestaat. Veel reëler dan onze fysieke wereld. Dat kunnen wij zien in de Bijbel. We lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht in het boek van 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 17. Nou, als je dit opnieuw moet beluisteren en je luistert via God Radio, dan is het belangrijk om terug te gaan naar Spotify. Spotify Dagelijks Brood. Of YouTube, Church Nation TV. Dan kan je alles opnieuw beluisteren wat je niet hebt kunnen beluisteren natuurlijk, omdat je nu bent ingetuned bij God Radio. Maar je kan alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube. Kan je het vinden, Choice Nation TV. Nou, we lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. En dat Elisa was zo bewust van de onzichtbare wereld. Zijn bewustzijn was meer op de onzichtbare wereld. En hij was niet bewogen bij de fysieke omstandigheden. En hij bad door de Heere, Heere, open de ogen van mijn dienstknecht, zodat hij zou zien wat je gebeurt. En de Bijbel zegt dat de ogen van de dienstknecht ging open en hij zag de engelen rondom Elisa. En we zagen ook natuurlijk Jezus op de berg van verheerlijken in Matthäus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Waarin Elia en Mozes verscheen aan Jezus. Nou, dit zijn mensen die lang daarvoor hadden geleefd. Mozes was gestorven, zegt de Bijbel. En Elia was meegenomen naar de hemel door de engelen van de Heer. Maar nu verschenen ze in het Nieuw Testament, verschenen ze aan Jezus. Terwijl Petrus en Jacobus en Johannes waren daar. En het mooie daarvan is dat in de geestelijke wereld is alles zichtbaar. Is alles open. Wat bedoel ik daarmee? Toen Elia en Mozes verscheen aan Jezus, Petrus wist gelijk dat Elia en Mozes zijn. Nou, hij had nooit Elia en Mozes gezien. Er was geen fotocamera in de tijd. En Elia en Mozes waren jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor. Maar toch wist Petrus gelijk. Dat is Elia en dat is Mozes. Waarom? Heel simpel. In de geestelijke wereld is alles open. Alles is open. Er is niks te verbergen. Je gedachten kan je niet verbergen. Je gedachten spreken luider dan wat je moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat ons gedachten is ook het is een echo in de geestelijke wereld. Wat door je heen gaat. En daarom zegt de Bijbel, vernieuw je denken. Vernieuw je gezindheid. Zodat je de juiste dingen zou denken. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als een mens denkt in zijn of haar hart, zo is hij. Nou, ik las ook Jezus en de man met de onreine geest in de tempel in Marcus 1 vers 21. Dat de man was gebonden door een onreine geest. En Jezus sprak tot de geest en de geest verliet de man. En de man was weer helder en gezond. Dus we zien dus dat er zijn onzichtbare wezens die sommige fysieke problemen, niet sommige, meeste van de fysieke problemen die de mens ervaart, is ontstaan vanuit onzichtbare wezens. En we lazen ook Jezus en de bezeten man bij Gadara. De man die door legionen van demonen, legionen aan demonen gebonden was. Dus dit waren meer dan 2000 demonen in één lichaam. Want de Bijbel zegt dat toen de demonen zagen dat Jezus zich weg ging sturen, zeiden ze, stuur ons alsjeblieft niet weg hier vandaan, maar laat ons in de varkens binnengaan. Nou, waarom liet Jezus dat toe eigenlijk? Omdat de Joden mogen geen varkens eigenlijk hebben. Want varkens is niet, in de Oude Testament als varken, niet een reine dier. Dus Jezus liet de demonen de varken ingaan. En de demonen, de Bijbel zegt dat de varkens gingen gelijk het water inrennen. Ze waren allemaal gestorven. Waarom? Zelfs een dier moet geen demon in zich hebben. Zie je dat? Zelfs een dier moet geen demonische wezen in zich hebben. En de dier kan zichzelf natuurlijk niet controleren. De dier werkt op instinct. En dus de demonen, wij zeggen de dieren, de renden gelijk met de demonen het water in en alle dieren sterven. Dus we zien dus dat er zijn geestelijke wezens die eigenlijk de mens lastig valt. Soms, oké? En vaak de meeste problemen die we hebben in het leven zijn geboren vanuit de geestelijke. Eigenlijk, we kunnen gewoon zeggen, alle problemen die er is in de wereld is geboren vanuit het geestelijke. Waarom? En we zeggen soms dat het vlees. Het vlees is niet gelijk een demon natuurlijk, want het vlees is gewoon de gevallen aard van de mens die nog slechte, die nog eigenlijk slechte neigingen heeft. Nou, het vlees kan je onder bedwang houden. Hij zegt, wandel in de geest en je zal de begeertes van het vlees niet vervullen. Galaten 5 en 16. Wandel in de geest en je zal de begeerte van het vlees niet vervullen. Dus met andere woorden, de begeerte van het vlees zijn er altijd. De begeerte van het vlees zijn er altijd. Het is aan ons om in de geest te wandelen, zodat wij de begeerte van het vlees niet zullen vervullen. Nogmaals, het is aan ons om te wandelen in de geest, zodat wij de begeertes van de vlees niet zullen vervullen. Waarom? De vlees heeft zijn begeertes die graag vervuld worden door het menselijke lichaam. Ik zeg, de vlees is de gevallen stad van de mens. De slechte neigingen, er wordt minder goede neigingen van de gevallen stad van de mens. En of je het wilt of niet, we zijn gered in Christus Jezus. En de Satan is al verslagen aan het kruis, 100%. We zijn in overwinning, maar je woont nog steeds in een gevallen, sterfelijke lichaam. Nou, je lichaam is niet het vlees. Dat is wat ook vaak mensen mis hebben. Je lichaam is niet het vlees, oké? Het vlees beschrijf ik als de gevallen staat van de mens die de slechte neigingen heeft. Oké, want het lichaam kan je gebruiken om goede dingen te doen. Je kan je handen gebruiken om mensen te helpen. Om voor ze te gaan zorgen. Je kan je handen gebruiken om huizen te bouwen. Je kan je brein gebruiken, maar dat is niet je lichaam per se. Je kan je voeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dus je lichaam is niet per se slecht. Je lichaam is neutraal. Wat belangrijk is dat wij leren dat het vlees zijn de slechte neigingen van het van de mens, van de natuurlijke mens. Dus we moeten leren om in de geest te wandelen. En niet in het vlees. Hij zegt, wandel in de geest en je zult zeker de lusten van het vlees niet vervullen. Wandel in de geest en je zal zeker de begeertes van het vlees niet vervullen. Een andere mooi verhaal over de onzichtbare wereld is het verhaal van de profeet Bileam en de ezel en de engel. In het boek van Numeri 22, vers 21 tot met 31 spreekt de Bijbel over de profeet Bileam, natuurlijk Balaam. Noemen wij sommige mensen Balaam, sommige mensen Bileam of Balaam. En de profeet was onderweg om Israël te gaan vervloeken. En hij was met zijn ezel natuurlijk. En op een gegeven moment stond een engel van de Heere om de weg met een zwaard. En de ezel zag het, maar de profeet zag het niet. En de ezel daardoor, de ezel ontweek. Eigenlijk de ezel wilde de engel ontwijken, omdat de ezel wilde niet doodgaan. Nou, dit was iets wat de ezel geestelijk zag. Maar toch zou het een fysiek effect hebben op de ezel in het fysiek. En ook Bileam de profeet. Maar ja, hoe kan een dier een engel zien? Dus de Bijbel laat ons zien dat dieren ook de geestelijke wereld kunnen zien. Als God hun ogen openmaakt natuurlijk, oké? Dieren kunnen ook de geestelijke wereld zien. Maar soms, ik heb vooral van mensen gehoord die zeggen van, er zat een hond en de hond ineens begon te blaffen midden in de nacht. Maar er was niemand daar. Dan zeg ik, ja, wees attent. Want de hond gaat niet zomaar random blaffen als hij niet iets heeft ervaren. Dus het is mogelijk. Het is mogelijk. Want een ezel kon zien dat de engel onderweg eigenlijk stond met een zwaard in zijn hand. Stel je voor dat de ezel was doorgereden. Wat was er gebeurd? De engel zou de ezel waarschijnlijk hadden doorstoken en ook Bileam ook. En dan in het fysieke zou je pas laten zien dat de ezel en Bileam een bepaalde ziekte zou ontwikkelen. En dan zeggen wij, oh, Bileam de profeet was doodgegaan aan een ziekte. Maar terwijl het was iets geestelijks gebeurd. Ik weet niet of je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Sommige dingen die wij meemaken, we zien pas de effecten ervan daarna. En terwijl de geestelijke gebeurtenis heeft op plaats gevonden. En pas achteraf zien sommige mensen dan de fysieke effecten. En waardoor wij niet focussen op wat er geestelijk is gebeurd, want we denken dat het een fysiek issue. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de geestelijke wereld reëel is. Nou, ik zie dat mijn tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door met dit onderwerp, de onzichtbare wereld. Van nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Als Jezus aan het begin van zijn bediening 40 dagen in de woestijn doorbrengt om te bidden en te vasten, en door de duivel verzocht is, dan lezen we een opmerkelijke zin uit Matteüs 4, vers 11. En daar staat: toen liet de duivel Jezus met rust. Wat moet je doen als de boze je een onreine, kleinerende of negatieve gedachte influistert? Wel, weet dat de eerste onreine gedachte die in je opkomt nog geen zonde is. Het kan een pijl van de boze zijn of een zondige begeerte van je oude mens. Pas als je op de gedachte ingaat, is het zonde. De belangrijkste les die ik je kan leren is deze gedachte te negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat en met hem de strijd aangaat. Zolang jij reageert, blijft hij onreine gedachten op je afvuren. Maar reageren is niet regeren. Negeren is regeren. Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte hij Gods woord als wapen om de vijand te weerstaan. Als hij de verzoeking weerstaan heeft, zo schrijft Matteüs, liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden hem. Dit is het normale christelijke leven. Geestelijke strijd is rusten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Aan het kruis heeft hij de overwinning behaald en is de vijand immers ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. De duivel heeft geen poot meer om op te staan. Ga daarom nooit in gesprek met de duivel, maar met Jezus. Vraag de Heilige Geest je gedachten te vullen met Gods vrede, liefde en blijdschap. En begin God te danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor je doet. Als je echter met je ene voet in de wereld leeft en met de andere in Gods koninkrijk, dan weet de duivel dat hij nog steeds kans heeft om jou bij God weg te trekken. En zal hij je niet met rust laten. Daarom zegt Paulus tegen de christenen in Efeze, Efeze 4, vers 25 en 27. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. En in vers 27, geef de duivel geen voet.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen, ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht, dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is nog steeds Kees Florissen. En deze ochtend hebben wij het over let op je radar.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: In onze eerdere overdenkingen onderzochten we Paulus' uitspraak in Romeinen 10, vers 17... waar kort samengevat staat dat het geloof komt door het horen van het woord van God. Hoe verhoudt dit zich tot wat Paulus leert in Romeinen 12, vers 3 tot 5... dat God aan een ieder een bijzondere of specifieke mate van geloof heeft toebedeeld, die regelrecht te maken heeft met onze plaats in het lichaam van Christus? Volgens mij is het antwoord dat het horen voor een christen dezelfde functie heeft als de radar voor een vliegtuig. Hoe gevoeliger we worden voor de radar van Gods rema, het speciale woord dat God tot een ieder persoonlijk spreekt, des te zekerder en gemakkelijker zullen wij geleid worden naar de ons toegewezen plaats en functie in het lichaam van Christus. Het vinden van onze plaats is als een vliegtuig dat met precisie landt op de landingsbaan. Het horen is de radar die ons precies daar brengt waar God ons hebben wil. Daarna, terwijl we blijven horen naar ieder nieuw rema dat van God tot ons komt, worden wij op onze plaats bevestigd en in staat gesteld om doeltreffend te functioneren. Het feit dat God ieder van ons een specifieke mate van geloof heeft toebedeeld, mag niet zo worden opgevat dat ons geloof statisch zou blijven. Ik heb nu eenmaal een bepaalde mate van geloof en daar verandert niets meer aan. Ik ben nou eenmaal zo. Integendeel, naarmate onze bekwaamheid groeit om effectief te functioneren in het lichaam, maar die mate groeit ook ons geloof. Doeltreffend functioneren vraagt steeds meer geloof. Omgekeerd bewerkt een groeiende mate van geloof een steeds effectiever functioneren. Maar altijd is er een vaste relatie tussen geloof en functioneren. In dit licht bezien geloof dus niet een of ander goedje dat we op de kop kunnen tikken op de godsdienstige marktplaats. Nee, geloof is de uitdrukking van onze relatie met God. Het resultaat van onze daad van overgeven, die ons in harmonie brengt met Gods plan voor ons leven. Als we volharden in onderwerping en gehoorzaamheid aan God, stelt het geloof ons in staat die plaats in te nemen en te vervullen die God voor ons heeft vastgesteld. Dit geloof is heel persoonlijk een bijzondere, specifieke mate die aan een ieder van ons wordt toebedeeld. Mijn geloof zal voor jou niet werken. Jouw geloof zal voor mij niet werken. Elk van ons moet en mag zijn eigen mate van geloof hebben die past bij zijn functie in het lichaam. Toen ik nog een tamelijk jong christen was, werd ik enorm onder de indruk gebracht van het geloof dat ik gedemonstreerd zag in het leven van meer volwassen gelovigen. Iemand die grote offers voor de Heer bracht en groot succes had behaald. Bijna gedachteloos zei ik op een dag: Heer, ik geloof niet dat ik ooit zo'n groot geloof zou kunnen hebben. Maar heel onverwacht gaf God me heel duidelijk en helder aan in een heel praktisch antwoord: nou, jij kunt inderdaad dat geloof niet hebben, want jij hebt dat niet nodig. Ik heb je namelijk niet gevraagd wat die persoon heeft gedaan. Ik ben altijd dankbaar geweest voor de les die ik toen leerde. Het geloof dat God mij geeft, is aangepast aan de taak die hij mij vraagt te vervullen. Het is dus heel belangrijk te letten op je radar. Zorg dat je het specifieke woord dat God tot jou persoonlijk spreekt niet mist, zodat je met precisie landt op de landingsbaan van Gods bestemming voor jou.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mijn geloof de uitdrukking geeft van mijn relatie met u. En dat ik me helemaal aan u mag overgeven. Zo krijgt uw plan met mijn leven gestalte. En mag ik uw koninkrijk helpen dienen en bouwen. U bent een geweldige vader. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
8: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone.
2: What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show.
3: Guard Radio. Je radio leeft weer.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt. With your

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Benieuwd naar Caris Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekendshow.
7: The Weekendshow.
8: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Holy, holy, holy, you Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te

wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: God Radio, je radio leeft weer.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws. Counting down!
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: schrijft in Psalm 34 over een van de levensbedreigende momenten in zijn leven. In deze psalm zingt hij hoe God hem beschermd en verlost heeft. In vers 6 roept hij dan uit: wie naar God opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Schuld en schaamte zijn emoties die voortkomen uit de zonde. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, gingen hun ogen open en merkten zij dat ze naakt waren. Omdat ze zich voor elkaar schaamden, verstopten ze zich voor God en voor elkaar. Als iemand zich schaamt voor wat hij verkeerd heeft gedaan, ervaart hij vooral dat hij als mens niet goed is. De Nederlandse hoogleraar Rijn Nauta spreekt over schaamte als: ik ben niet geweest wie ik had willen zijn. Schaamtegevoel tast je identiteit aan. Je wilt je handen voor je gezicht slaan. Je wilt er even niet meer zijn. Volgens Paulus is schaamte een emotie die wordt veroorzaakt door een gezond zondebesef. Een leugenaar behoort zich te schamen, zegt hij in Romeinen 6, vers 20, 21. Maar gevoelens van blijvende schaamte kunnen het zicht op Gods troon van genade vertroebelen. De duivel weet dit. Hij klaagt je aan. Hij wil je naakt te kijk zetten met alle fouten die je hebt gemaakt. Hij overlaat je met schaamtegevoelens om ervoor te zorgen dat je niet voor de troon van Gods genade durft te verschijnen. Toen Jezus aan het kruis jouw zonde op zich nam, werd hij te kijk gezet in jouw plaats. Jezus heeft niet alleen jouw schuld verzoend, maar ook jouw schande en schaamte gedragen. 6 uur lang hing Jezus naakt aan een kruis, zodat jij met hem bekleed zou worden. Jij mag jouw schaamte inruilen voor zijn gerechtigheid en zijn geborgenheid. Je hoeft je niet langer te schamen. Je mag er echt helemaal zijn. God zegt met de woorden uit Jesaja 54, vers 4 en verder tot jou: wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde. Gerechtigheid zal je fundament zijn.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen. Maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: geld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.